0: Take it. No break.
1: Ik schreef in Amsterdam te klaar. Ik schreef in Madrid als daar. Alles goed, alles kan niet klagen. We gaan niet uitgebracht ver. Ik schreef in Amsterdam te klaar. Ik schreef in Amsterdam als daar. Alles goed, alles kan niet klagen. Fräulein, wees je wie klaar. Ik schreef in Amsterdam te klaar. Ik schreef in Madrid als daar. Alles goed, alles kan niet klagen. We gaan niet uitgebracht ver. Ik schreef in Amsterdam te klaar.